0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: Tegels.
3: Natuursteen.
0: Parket.
3: Impermo.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Italië is de voorbije avond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou de vreedzaam verlopen zijn. Het Amerikaanse leger voert vannacht een nieuwe reeks aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
3: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what cost would be going out in the future as well.
2: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de VS zo'n 890 miljoen dollar per dag betaald heeft voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. In Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. Drie gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En in Guyana is het aantal dodelijke slachtoffers van de scheepsramp maandag bijgesteld naar 53. Dat heeft de overheid gemeld. Het gaat om een voorlopige balans, want tientallen mensen zijn nog vermist. Bij de ramp was een ferry betrokken die kapseisde toen hij van de kust op weg was naar het binnenland. Bijna 80 van de naar schatting 179 opvarenden konden worden gered. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Italië is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou vreedzaam verlopen zijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
2: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experts zouden de werkelijke kosten van het conflict nog veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. De Amerikaanse president Trump heeft intussen aangekondigd dat er in 2028 invoertarieven van 100% zullen komen op generische geneesmiddelen. Trump denkt dat hij zo de productie van die geneesmiddelen naar de VS kan halen. Generische geneesmiddelen waren tot nu uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op farmaceutische producten die eerder dit jaar werden aangekondigd. En nog in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Hij speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

0: Boris Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er erg hoog is. En Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: Het Amerikaanse leger is begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. De Vereniging van Kunstredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Johnson speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbra Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film.

0: Bless Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Maar na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. En temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in principe overal verboden, behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. Er zal nu dus moeten gekeken worden waar het niet mag, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
2: Bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag een kleine 60-tal locaties waarin kan gezwommen worden. We gaan nu samen met dat agentschap nagaan waar dat perfect veilig kan en die kunnen opengesteld worden, waar dat niet kan. Om tal van redenen gaan we dat natuurlijk dat verbod in stand houden. Maar de bedoeling is om stappen vooruit te zetten, om veel meer zwemmogelijkheden te bieden.
1: In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest. En het vuur breidt zich ook snel uit. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. En nog nieuws uit Frankrijk, want daar wordt sociale media verboden voor kinderen onder de 15. Frankrijk is zo het eerste land in Europa die de leeftijdsgrens zo hoog legt. Het verbod geldt voor bijvoorbeeld Instagram, TikTok en Facebook. Voor andere soort apps, zoals WhatsApp of YouTube, zijn de regels een beetje anders. Vanaf september gaat de regel in voor nieuwe accounts. Op 1 januari van volgend jaar zullen alle accounts van min 15-jarigen verwijderd zijn. En in het Jubelpark in Brussel was er gisteravond een groot feest voor de Nationale Feestdag. Er waren duizenden toeschouwers.
3: Christophe, iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
4: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
5: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
1: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen eerst hetzelfde weer, daarna meer opklaringen en 24 graden. Vanaf vrijdag beter weer, dan wordt het zonniger en warmer.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
3: De tijdloze. Het is 7:00. Goedemorgen.
4: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in open water in principe overal verboden. Behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. De aanpassing van de regels zorgt niet voor gevaarlijkere situaties, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: We zien nu net het omgekeerde in die landen waar er een veel bredere zwemcultuur is. Ik geef het voorbeeld van Nederland. Daar heeft men een kleine duizendtal zwemlocaties waar je vrij kan zwemmen. De Nederlanders zijn met meer dan 18 miljoen en daar gebeuren in verhouding veel minder zwemincidenten of gevallen van verdrinking dan in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus het is ook wel echt de bedoeling om die zwemcultuur op gang te brengen.
4: Op het strand van De Haan is gisterenavond een jongen van 14 gereanimeerd, nadat hij bedolven raakte onder het zand. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Strandredders en hulpdiensten konden de jongen snel bevrijden. De Vereniging van Kustredders waarschuwt nog eens dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu zand onstabieler is door de droogte. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest. En het vuur breidt zich ook snel uit. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. En nog nieuws uit Frankrijk, want daar wordt sociale media verboden voor kinderen onder de 15. Frankrijk is zo het eerste land in Europa die de leeftijdsgrens zo hoog legt. Het verbod geldt voor bijvoorbeeld Instagram, TikTok en Facebook. Voor andere soort apps, zoals WhatsApp of YouTube, zijn de regels een beetje anders. Vanaf september gaat de regel in voor nieuwe accounts. Op 1 januari van volgend jaar zullen alle accounts van min 15-jarigen verwijderd zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Vorige week nog had Zelensky ook de minister van Defensie, Fedorov, ontslaan omdat hij ruzie had met de opperbevelhebber. Op dat ontslag kwam veel protest omdat Fedorov erg populair was. Gisteravond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangesteld. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Hij werd 94. Bless Johnson speelde samen met veel beroemdheden, zoals Frank Sinatra en Barbra Streisand. Maar je kent hem wellicht vooral van deze saxofoonsolo in de soundtrack van de film Pink Panther.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 70.

0: Hallo, ik ben Jeanolien en mijn favoriete zomerplaat zou waarschijnlijk Leila van Dirk en de Domino's zijn, omdat ik enkele zomers geleden echt een hete bing ben tegengekomen op dat nummer en dat doet mij er altijd aan denken.
1: De tijdloze zomer.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik al de sweet chili.
5: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
5: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
3: Oh. Ja! Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes. De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
6: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in open water in principe overal verboden, behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de mensen zelf, zegt Vlaams minister voor Omgeving Joop Roens.
7: Het is een illusie om te denken dat we met regeltjes vanuit Vlaanderen elk risico kunnen wegnemen. Er is ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij ons als samenleving zelf. En er is een grote vraag om meer mogelijkheden te creëren in het zwemmen in open water. Wij creëren die nu. Maar er is een heel grote eigen verantwoordelijkheid op dat vlak, absoluut. Want we kunnen niet overal herders gaan voorzien. Dat is niet de bedoeling.
6: De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder andere de VUB. Door het extreme weer loopt de kostprijs van alle schade aan bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen of luchthavens op, vertelt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
8: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed, dus een hele reeks van gevolgen via transport.
6: Volgens de onderzoekers kan de impact nog beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstof drastisch vermindert. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, heeft een grote natuurbrand al 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen moesten al geëvacueerd worden en zo'n 2300 gezinnen zitten zonder elektriciteit. Het vuur breidt zich heel snel uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze was er protest. De betogingen zijn een reactie op de dood van een man vorige zondag in Bologna. De man overleed nadat politieagenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op de beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Hij werd 94. Bless Johnson speelde samen met veel beroemdheden zoals Frank Sinatra en Barbra Streisand. Maar je kent hem wellicht vooral van deze saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink

0: Veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen eerst hetzelfde weer, daarna meer opklaringen en 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het beter, dan wordt het zonniger en warmer.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
3: Dit zijn de woorden van Joni Mitchell. Ik heb het leven van beide kanten bekeken. Vanuit winnen en verliezen. En toch zijn het de illusies van het leven die ik me herinner. Zelfs met ervaring blijven sommige dingen mysterieus en ongrijpbaar. Hou het zo, hè. Als dat zo is, dan moet je dat zo houden. Als de ervaring blijkt dat sommige dingen mysterieus en ongrijpbaar zijn. Dat is toch geweldig? Dat maakt toch de middelmatigheid en de saaiheid van het leven, neemt dat toch weg. Dus, heel goed.
2: Tijdloze tegelwijsheid.

0: tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Welk jaar 50 nummer van Richie Valens was een van de allereerste Spaanstalige rockhits in de Verenigde Staten? A. La Bamba. B. Tequila. Of C. Donna.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is A. La Bamba. Dat is een bewerking van een Mexicaans volkslied dat in 1958 dankzij Richie Valens uitgroeide tot een wereldhit.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: De Tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: De tijdloze live.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: De treinen tussen Gent en Brussel worden omgeleid. Door een aanrijding in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is er veel vertraging bij het treinverkeer. Verschillende treinen hebben 15 à 20 minuten vertraging en sommige treinen die al onderweg waren moeten ook terugkeren naar Gent om de omleiding te kunnen volgen. De hinder zal nog de hele voormiddag aanhouden. De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder andere de VUB. Door het extreme weer loopt de kostprijs van alle schade van bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen of luchthavens op, vertelt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed, dus een hele reeks van gevolgen via transport.
3: Volgens de onderzoekers kan de impact nog beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstof drastisch vermindert. De vereniging Outdoor Swimming Belgium is tevreden met de nieuwe regels rond zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar in juni zal je overal mogen zwemmen, tenzij het expliciet verboden is. Dat is eigenlijk het omgekeerde van de bestaande regels, want nu mag je nergens zwemmen, tenzij er staat dat het wel mag. Outdoor Swimming Belgium vraagt al enkele jaren om de regels aan te passen.
5: Dat juichen we heel erg toe, omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er een 40-tal toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat vinden we veel te weinig. We willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
3: De vereniging vraagt wel om op school opnieuw meer te werken aan de zwemvaardigheden van kinderen en jongeren. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, heeft een grote natuurbrand al 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen moesten al geëvacueerd worden en zo'n 2300 gezinnen zitten zonder elektriciteit. Het vuur breidt zich heel snel uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen. Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag zonniger en warmer tot 28 graden.
6: De tijdloze. Tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Buzze en Colier van het Hof van Commerce die bewezen gisteren op Boomtown dat de energie van vroeger nog altijd springlevend is. Geen nostalgie, maar pure herontdekking van hun eigen sound. Vette beats, scherpe West-Vlaamse lyrics en een live vibe die meteen alles losgooide. Kunnen ze, deden ze. Zullen we anders nog even nagenieten met deze live track van Domestiek en Leverancier. Dit is het Hof van Commerce live.
0: De tijdloze.
1: Live in kicking.
3: Berichten aan al de rappers van heel België. Hoe

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allee, yes.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
10: Er is een tekort aan vaccins tegen tekenencefalitis. Tekenencefalitis is een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken. En het vaccin daarvoor is momenteel moeilijker te verkrijgen door de grote vraag. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren nog riepen specialisten op om dat vaccin zeker te laten zetten als je een reis maakt naar Noord-, Oost- en Midden-Europa. Maar als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al te laat, zegt Lotte van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
11: Je hebt eigenlijk altijd sowieso 2 vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden, bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
10: Pas ten vroegste begin augustus kan fabrikant Pfizer nieuwe vaccins leveren. De Vlaamse Reddingsfederatie is tevreden dat er vanaf juni volgend jaar meer in open water kan gezwommen worden. De Vlaamse regering wil dat je vanaf dan overal kan zwemmen in rivieren, meren en vijvers, tenzij er expliciet staat dat het verboden is. Het is een goed idee, maar het houdt wel risico's in, zegt Karel Logge van de federatie.
12: De mensen kunnen nu nog niet goed zwemmen in een zwembad, in een veilige omgeving. Hoe kan je het dan open water doen? Ben ik er tegen? Zeker niet. Maar gebruik dan veiligheden die haalbaar zijn. Gebruik de gordel, ga nooit alleen te water. Als ik contact heb met mijn collega redders, dan krijg ik constant de boodschap, de laatste jaren moeten wij veel meer interventies doen. Als je iedereen dat toelaat, dan gaan de mensen automatisch van eruit. Het zal er ook wel veilig zijn. En dat is het niet.
10: Zo'n 12.000 buurtbewoners van Tomorrowland brengen vandaag een bezoek aan de festivalweide tijdens het jaarlijkse buurtfeest. Tomorrowland voorziet muziek en eten om de band met de buurt aan te halen, vertelt woordvoerder Debbie Willemsen.
13: In de ochtend starten we altijd met het ontvangen van de mensen die uit de woonzorgcentra en de verzorgingshuizen komen. En deze namiddag is het dan eigenlijk voor alle buren die met hun gezin komen en die eigenlijk alle decors kunnen aanschouwen. Er komen ook DJ's spelen, er zijn frietjes voorzien, dus het wordt echt wel een leuke dag voor de buurt.
10: Dit weekend vindt het tweede festivalweekend van Tomorrowland in Boom plaats. Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer tot 28 graden.
14: De tijdloze.
9: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen maar muziek.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: feitloos.
1: Hallo, ik ben Mia. Mijn favoriete zomerhit is Dier dat hij boeit van de Hollies. Omdat dat het perfecte zomerlied is om buiten in het zonnetje te zitten.
2: De tijdloze zomer.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
1: De tijdloze.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Mannekes,
1: Pompie,
0: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, yes.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Er zijn 13 drugsdealers betrapt op Tomorrowland. Ze werden gearresteerd en zullen zich in november moeten verantwoorden voor de rechter. Ook bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. En opvallend, uit analyse in het mobiele labo op het festivalterrein bleek dat gebruikers niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, zegt Cato Belmans van het Antwerps parket.
7: NICC is daar de plaats om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. En dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
6: Er is een tekort aan vaccins tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken. En het vaccin daarvoor is momenteel moeilijker te verkrijgen door de grote vraag. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren nog riepen specialisten op om dat vaccin zeker te laten zetten als je een reis maakt naar Noord, Oost en Midden-Europa. Maar als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al te laat. Vertelt Lotte van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
8: Je hebt eigenlijk altijd sowieso 2 vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
6: De Brusselse brandweer blijft ook vandaag staken. Gisteren startte de brandweer een 24-uren staking die intussen al zou moeten afgelopen zijn. Maar het personeel wil garanties dat de stad Brussel de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanpakt, zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
9: Als er ergens brand is, telt elke seconde in feite. En nu zorgen ze ervoor dat dat langer gaat duren. Wij willen deze keer garanties dat er iets verandert, dat er naar onze grieven wordt geluisterd, zonder staalharde garanties gaat de actie verder.
6: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, vanaf vrijdag zonniger en warmer tot 28 graden.
10: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
6: De Tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan, op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en... De Tijdloze. De Tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Tientallen mensen zijn betrapt met drugs op Tomorrowland. De politie heeft tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland in Boom 13 drugsdealers opgepakt. Ook bijna 200 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak kregen een boete en moesten ook het festivalterrein meteen verlaten. Uit analyse in het labo op dat festivalterrein bleek dat gebruikers ook niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, vertelt het parket.
2: Het NICC is daar ter plaatse om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
1: In Brussel blijft de brandweer staken. Gisteren begon er een 24-uren staking omdat de brandweermensen het beu zijn dat ze te veel werk met te weinig mensen moeten doen. Er was maanden geleden beloofd dat er extra personeel ging komen, maar daar is nog niks van te merken. De brandweer wil nu eerst garanties van Brussel dat ze het probleem gaat aanpakken. De gevolgen van de staking zijn zeker en vast voelbaar, zegt de Christelijke Vakbond.
3: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan waarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
1: De meeste dringende interventies krijgen vandaag voorrang in Brussel. Ryanair schrapt 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi in de winter. De luchtvaartmaatschappij reageert zo op de hogere vliegtax die de federale regering invoert. Die belasting voor vluchten langer dan 500 kilometer stijgt van 5 naar 7 euro. De regering had die tax vorige week al wel wat afgezwakt. Oorspronkelijk zou die verdubbelen naar 10 euro. Maar de Ryanair-baas Michael O'Leary vindt ook nu 7 euro te veel. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf vindt de ingreep minder groot dan ze eigenlijk lijkt.
4: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
1: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Deze namiddag wordt het wel geleidelijk aan droger bij zo'n 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien en vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
0: De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 70.

0: Nederlands.
1: Hallo, ik ben Nadia. Mijn favoriete zomerplaat is Chan Chan van de Buena Vista Social Club, omdat dat mij direct terugkatapulteert naar warme, zwoele zomeravonden met heel veel sangria en veel gedans.
2: De tijdloze zomer.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: Vlamingen moeten weg uit hun vakantiehuizen door de bosbranden.
4: Het is eigenlijk reden we constant tussen de bossen. Heuvel op, heuvel af. Met heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
3: Ja, op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten inwoners, maar ook toeristen, wegvluchten voor de bosbranden. Onder meer in Frankrijk en ook op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweer daar bijzonder moeilijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Var, is de natuurbrand wel onder controle. Maar nog altijd niet geblust. Karen moest gisteravond met haar gezin en ook vrienden hals over kop vertrekken.
4: Je weet ook niet wat gaat er met dat huis gebeuren. Wat gebeurt er met die persoonlijke spullen die in dat huis nog verblijven. Maar het vond wel dat het geruststellend was dat we zeker niet alleen waren op de weg.
3: Ja, en op het Italiaanse eiland Sicilië woekeren nog ook altijd tientallen bosbranden. De politie heeft tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland in Boom 13 drugsdealers opgepakt. Ook bijna 200 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak kregen een boete en moesten ook het festival verlaten. Uit de analyse in het labo op het festivalterrein zelf bleek dat gebruikers ook niet altijd even goed wisten welke drugs ze precies namen. Wat vertelt het parket?
5: Het NICC is daar de plaats om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
3: Ryanair schrapt 5 vluchten op de luchthaven van Charleroi deze winter. De luchtvaartmaatschappij reageert zo op de hogere vliegtaks die de federale regering invoert. Die belasting voor vluchten langer dan 500 kilometer stijgt van €5 naar €7. De regering had die tax nog vorige week al een beetje afgezwakt, want oorspronkelijk zou die verdubbelen naar €10. Maar de Ryanair-baas Michael O'Leary vindt ook €7 nog te veel. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf vindt de ingreep minder groot dan ze eigenlijk wel lijkt.
6: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
3: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar nog een beetje lichte regen, maar deze namiddag wordt het overal geleidelijk al wat droger bij zo'n 23 graden. Morgen is het bewolkt met ook nog kans op buien. Vanaf vrijdag wordt het warmer met opklaringen bij 25 graden.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes,
5: zombie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allegas.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: De Tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze Life.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, yes.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
10: Vlamingen moeten weg uit hun vakantiehuizen door de bosbranden. Op verschillende plaatsen in het zuiden van Europa moeten inwoners en ook toeristen wegvluchten voor de bosbranden, onder meer in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en ook de wind maken het voor de brandweer bijzonder moeilijk om het vuur te blussen. In het zuidoosten van Frankrijk is een natuurbrand in de Var onder controle, maar nog altijd wel niet geblust. Karen moest gisteravond met haar gezin en vrienden hals over kop vertrekken.
11: Het is eigenlijk een redenweg constant tussen de bossen. Heuvel op, heuvel af. Met heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend, ook omdat je ook naar het onbekende reed. Hè?
10: Ja, en ook in Sicilië woeken er nog altijd tientallen bosbranden. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe en dat net over de helft dus bijna. Na 5 dagen feesten zijn er zo'n 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar en er waren in totaal 47 vechtpartijen. Dat zegt feestenburgemeester Joris van den Broeke.
12: Dat zijn er meer, maar dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Met 770.000 aanwezigen is dat allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er één te veel natuurlijk en onze hulpdiensten in de stad laat niets aan het toeval over.
10: Ja, en de feestenburgemeester wil dat nog een beetje verder relativeren.
12: Maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch, in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten, om het in perspectief te brengen.
10: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 17e rit. Ze rijden in de streek van Auvergne-Rhône-Alpes en omdat de meeste hoogtemeters in het begin van de rit liggen, wordt er vandaag naar de afvallers of de sprinters gekeken. Tadej Pogačar rijdt nog altijd in het geel. De Sloveen heeft 4,5 minuten voorsprong op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Het is nog bewolkt altijd. Hier en daar nog een beetje regen, maar in de loop van de late namiddag wordt het overal droger bij 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien en vanaf vrijdag wordt het overal wat warmer met opklaringen ook en 25 graden.
13: De tijdloze.
14: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Els van Hoof. Ik vind Night Swimming van R.E.M. wel een heel leuk nummer voor de zomer. Het doet mij terugdenken aan fijne vakanties op een plek waar we wel vaker waren. Ik ga niet verklappen waar. En daar hebben we wel eens gedaan wat de titel van de song zegt.
2: De tijdloze zomer.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: De tijdloze live.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
3: Agressie tegen Vlaamse ambtenaren neemt sterk toe. In totaal waren er vorig jaar iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van zo'n 60% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewest seksueel gedrag. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits vindt dat het daar harder tegen opgetreden moet worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt tegen iemand van de Vlaamse overheid, riskeert voortaan dan ook dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
4: Stel nu, iemand wil heel graag een premie van de Vlaamse overheid ofwel bijvoorbeeld een speciale toeslag in het kader van het groeipakket. En die krijgt niet het goede antwoord en die wordt agressief tegen de dossierbehandelaars. Dan kunnen die zeggen, kijk, we gaan dat dossier nu niet verder behandelen tot rust teruggekeerd is. Mensen moeten wel beseffen dat onze Vlaamse ambtenaren ook met respect bejegend moeten worden.
3: Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. Je betaalt dan maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Het komt allemaal nog altijd door de nieuwe aanvallen van de VS in Iran in het Midden-Oosten. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe, net over de helft dus. En na 5 dagen feesten zijn er zo'n 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De politie telde wel 47 vechtpartijen, 11 meer dan vorig jaar na 5 dagen. Feestenburgemeester Joris van den Broeke is wel blij dat er zoveel mensen naar de Gentse feesten komen.
5: Het is zeer moeilijk te voorspellen hoeveel mensen naar de Gentse feesten komen, omdat dat ook heel erg weersafhankelijk is. Nu, succes hadden we wel verwacht, want dat is het al jaren een succesvol evenement waar heel veel mensen naartoe komen en het weer was perfect. Dus dat verklaart waarom er zoveel mensen naar Gent zijn afgekomen om zich te amuseren. En dat hebben ze ook gedaan.
3: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar wat lichte regen nog altijd. Maar in de loop van de namiddag wordt het overal wat droger bij zo'n 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien. En vanaf vrijdag wordt het warmer met enkele opklaringen bij 25 graden.
6: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: De Tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
4: De mannen rijden hun 17e rit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg in een rit voor de aanvallers in het peloton. En Sporza-collega Christophe van de Goor, is er ook een vlucht van de dag?
5: Ja, met Mathieu van der Poel, met Jasper Stuyven, met Thijs Benoot onder meer en Ben Healy en de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons. En die hebben heel lang gevochten om weg te kunnen geraken. Dat is dan ook gebeurd. Pakten een minuutje voorsprong, maar nu zit het peloton hen weer op de hielen. Dus we moeten nu gaan zeggen in deel 2 van deze etappe op weg naar Voiron dat de kans op een massasprint en dus voor Jasper Philipsen om vandaag te winnen al maar groter aan het worden is.
4: Dankjewel Christophe. Een man van 41 is aangehouden voor moordpoging na een gewelddadig incident in een frituur in Blankenbergen afgelopen maandag. De verdachte stak een man neer na een discussie. Het slachtoffer, een man van 33 uit Charleroi, liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en ondertussen is die toestand van hem stabiel. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en na zijn verhoor is hij dus nu aangehouden door de onderzoeksrechter. In Boom brengen vandaag zo'n 12.000 buurtbewoners van Tomorrowland een bezoekje aan het festivalterrein. Tijdens het buurtfeest is er gratis muziek en eten om de band met de buurt te versterken. Vanmorgen waren er al bewoners uit rusthuizen en andere zorginstellingen in de buurt.
6: Ik woon hier in Boom. Ik woon in de flatjes van Den Beuk. Het is plezant. We dansen mee met alles wat hier is. Wij hebben ook jong geweest. Hè? Muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger en dan is dat weer van de boem boem. Maar dat is leuk.
4: Ja, nu zijn er ook gewone gezinnen aan de beurt op het buurtfeest van Tomorrowland. In Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya herdacht. Vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bomaanslag in Oslo. En daarnaast schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. Breivik kreeg de maximumstraf van 21 jaar cel. Maar die kan wel nog altijd verlengd worden tot levenslang als hij gevangen blijft voor de samenleving. Het is nog altijd bewolkt met hier en daar een paar opklaringen bij zo'n 23 graden vandaag. Morgen is het ook nog bewolkt met kans op buien. Vanaf vrijdag wordt het warmer en met opklaringen ook en 25 graden.
7: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig.
8: This is the sound of sea.
3: Een hele zomer alleen muziek.
8: This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Axel en ik kies voor het liedje I'm Still Standing van Elton John. Dat geeft me altijd zo'n zomerse sfeer, zomerse vibe. Zeker als je dan onderweg naar je werk bent en het zonnetje schijnt. Met die muziek op de achtergrond is altijd een succes.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Ja, Lemmis.
1: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
0: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
0: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag. Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De Tijdloze.

0: inderdaad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
4: De politie zoekt nog altijd naar een vader en zoon uit Namen. Ja, de twee zijn al bijna een maand vermist. Ze werden voor het laatst gezien op zaterdag 27 juni in het Waalse dorp Onet. Een dag later werd de auto van de vader teruggevonden op de parking van het plaatselijke voetbalterrein. En daarna ontbreekt elk spoor. Het parket van Namen doet nu een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarige zoon terug te vinden. Elke getuigenis kan helpen, zegt de zelfvermiste persoon.
5: Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons kan zeggen: ik heb iets gezien, ik heb omstandigheden gezien waar ik me nu toch wel vragen bij stel, maar ook vooral mensen met beeldmateriaal. En dat kan gaan van de dronepiloot die daar misschien toevallig in de buurt aan het vliegen was, tot de wielertoerist met zijn GoPro, tot een wandelaar, tot een auto met een dashcam. Het blijft een kind van 5 jaar en daarvoor zetten we alles op alles om dat terug te vinden. En de papa natuurlijk ook.
4: Ja, de politie en het parket hebben al meer dan 100 aparte onderzoeksdaden uitgevoerd en ze hopen dat deze nieuwe oproep informatie zal opleveren die wijst naar één richting, want voorlopig liggen alle pistes nog open. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad in Wetteren gegaan, maar hij ging kopje onder en bleef een tijd ook onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu is hij dus aan betere hand. Het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeluk loopt nog. Het noorden en het westen van Italië zijn getroffen door zwaar weer. Door onweer en hagelstormen zijn de daken bijvoorbeeld van verschillende pakhuizen eraf geblazen en ook bomen omgewaaid. Er is ook veel schade aan auto's door grote hagelbollen. In Kroatië zijn dan weer enkele mensen licht gewond geraakt in een hagelstorm en de storm zou zich daar nog verder verspreiden naar Slovenië in het noorden en de rest van de Balkan in het zuiden. In de Ronde van Frankrijk, daar rijden de renners de finale van de 17e rit. Eentje voor de aanvallers en Sporza-collega Christophe van der Goor. Wat is de situatie daar nu in de koers?
6: Wel, voor een aanvaller uit ons land. Jasper Stuyven rijdt aan de leiding op 14 kilometer van de streep in deze etappe. Heeft een voorsprong van een 35-tal seconden op een ruime kopgroep. Een groep achtervolgers beter met daarbij Van der Poel, met Mats Pedersen, met Jasper Philipsen en Olaf Kooi. Dus twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel blijft Stuyven alleen vooruit en wint hij deze etappe of wordt hij ingelopen. En dan krijgen we een sprint. Vooral tussen Olaf Kooi en Jasper Philipsen nog 14 kilometer.
4: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op regen. Morgen en vrijdag is het ook nog eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna krijgen we de zon te zien en halen we zo'n 26 graden.
0: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Krijgen we.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
1: Er is opnieuw een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e rit gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Het is al de 6e Belgische zege in deze Ronde van Frankrijk. De gele trui is nog altijd voor de Sloveen Tadej Pogacar. En de Sloveen miste samen met Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Jasper Philipsen heeft dus wel heel even moeten wachten op een zege deze Tour. En het was dan ook emotioneel.
2: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geeft. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels. Niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven. En ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
1: Het parket van Namen en de zelfvermiste personen doen een nieuwe oproep om een 5-jarige jongen en zijn vader te vinden. De twee zijn nog altijd vermist, al bijna een maand. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onnay. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hen gebeurd is, vertelt de zelfvermiste personen.
3: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek. Tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
1: Ja, speurders richten hun onderzoek op de parking van het plaatselijke voetbalterrein waar de auto van de vermiste vader is teruggevonden. Elke getuigenis kan nuttig zijn, net zoals beelden van dashcams, drones of foto's die in de buurt werden gemaakt. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad in Wetteren gegaan. Maar hij ging kopje onder en bleef ook een tijdje onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu is hij wel aan betere hand. Het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeluk loopt nog altijd. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt straks op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt ook voor het eerst ooit op in ons land. Alle tickets waren razendsnel de deur uit en het wordt dan ook meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. En deze fans hebben er heel veel zin in.
4: Ik ben fan van Bad Bunny, omdat ik hou van zijn liedjes salsa. Ik was zo blij opeens, mijn moeder zegt, wil jij graag naar Bad Bunny concert gaan? Ik zei ja, ik was zo blij.
5: Ik ben echt benieuwd. We hebben veel gezien op sociale media, maar ik denk dat in het echt zien dat echt nog meer gaat zijn. En dat is echt een concert, zo once in a lifetime.
1: Ja, once in a lifetime is het ook vanavond met brede opklaringen. Vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wel zonniger bij zo'n 26 graden.
0: Dit is De Tijdloze.
6: Are you ready to party?
7: De Tijdloze Dansant, elke dag om 6:00 deze zomer present met de beste dansplaten. U geserveerd door onze huis-DJ, DJ 44. Vandaag met Saint-Germain, Fat Gadget, Madonna, The Gorillaz, Santana, Jimmy Bo Horn met zijn geweldige funk-classic Spank. Maar eerst The Doobie Brothers en Long Train Running. Geniet van de mix van DJ 44.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: We're about ready to have a party.
4: De

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Are you ready to party?
3: De tijdloze dansant.

0: dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
12: Er wint opnieuw een Belg in de Tour. Ja, Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e rit gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het is als de 6e Belgische zege in de Ronde van Frankrijk. Jasper Philipsen heeft wel even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
13: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op supergoed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
12: Ja, de gele trui is nog altijd voor de Sloveen Tadej Pogacar. Hij finishte samen met onze Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Op de Gentse feesten is er vanmiddag een moment geweest speciaal voor de senioren. Op de Vlasmarkt, normaal gezien de plaats waar het laatst en ook het langst gefeest wordt, tot 's ochtends vroeg mochten bewoners van rusthuizen uit de omgeving hun feestje dan wel beleven. Met boterhammen, koffie en ook een DJ. En daar hebben ze wel van genoten.
14: Ah, plezant, hè?
15: Plezant is het eerste keer dat we dat zien. En ik heb altijd in Gent gewoond. Ja, het is goed dat ze dat een keer doen voor ons nog, hè. Want ze doen niet veel meer voor de oude mensen in. Maar hier is dat goed, hè.
16: De oudere generatie even recht op de jongeren. En ik kom overeen met de jongeren. Ik hou van de jongeren en de jongeren houden van ons. We moeten elkaar lief hebben en geen ouderdom mag geen rol spelen.
12: Bij de uitbraak van het ebola-virus in Midden-Afrika zijn sinds midden mei meer dan 1000 doden al geteld. 999 in het oosten van Congo en 2 in het buurland Oeganda. Al ligt dat werkelijke aantal slachtoffers wellicht nog hoger, omdat ze niet alles van die cijfers hebben. Tegen deze vorm van ebola is er trouwens nog geen vaccin. De nieuwe uitbraak is trouwens ook de snelst groeiende ooit. In de afgelopen 24 uur alleen al kwamen er 37 nieuwe sterfgevallen bij. Congo heeft de quarantaineregels wel versoepeld om onder meer de hulpverleners de kans te geven om hun werk te kunnen doen. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met lichte regen, daarna zonnig en 26 graden.
11: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomerzolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomerzolden. Swiss Sense.
5: De tijdloze.
6: Een zee van tijdloze muziek.
7: Lo dije bien.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De gesprekken vandaag tussen de vakbonden van de Brusselse brandweer en de Brusselse regering hebben niet voor een doorbraak gezorgd vanmiddag. De staking bij de Brusselse brandweer gaat dus verder voor onbepaalde tijd. Boris Dilies, de minister-president van de Brusselse regering, stelde voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is niet voldoende, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond, die ook verzekert dat dringende oproepen zeker zullen uitgevoerd worden.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel. Weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
2: In een schriftelijke reactie laat minister-president Dilies weten te betreuren dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. En hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. In de Ronde van Frankrijk heeft Jasper Philipsen de 17e etappe gewonnen. Voor Philipsen deed de winst heel veel deugd na 2 moeilijke weken in de Tour.
4: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op supergoed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
2: Een emotionele Jasper Philipsen. In de strijd om de groene trui komt Philipsen tot op 7 punten van leider Pedersen. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt voor het eerst ooit op in België. En het wordt meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. Sommige fans kijken hier al heel lang naar uit.
5: We hebben ons tickets al sinds vorig jaar.
6: Ja. Allee, echt al een tijdje.
5: Mei of zo?
7: Vorig jaar mei geloof ik dat ze in de verkoop gingen. Ze waren dezelfde dag, binnen een uur was het uitverkocht.
8: Heel goede zanger.
5: Zeker. Direct sfeer eigenlijk, ja. Als je die opzet.
9: Dat is mijn type muziek. Salsa, ik vind dat leuk. Als we feest hebben thuis, zetten we dat muziek op.
10: Zoals mijn opa luistert daarnaar.
2: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig en dan tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Hey, ik ben Lisa. Ik wil graag een kei frisse appelspritz. En dan alsjeblieft heel graag Sunrise van Goose. Want ja, dat is perfect voor zo'n zomerse avond. Merci.
1: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd, onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde in een eerste fase voor versnelling.

0: geld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Daarom wordt de actie verder gezet. Dilies betreurt in een schriftelijke reactie dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. De Oekraïense president Zelensky heeft een gesprek gehad met de twee Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het is het eerste officiële bezoek van de twee aan Kiev. Volgens Zelensky was het een goed gesprek om de vredesonderhandelingen met Rusland nieuw leven in te blazen. Morgen spreekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio met Sergei Lavrov, zijn Russische collega. In een reactie eerder vandaag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het is nog wel de vraag met welk doel de VS dat doet, zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en een belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: De laatste onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn al van februari geleden. En John Krombé, de burgemeester van Oostende, is geen voorstander van de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water. De Vlaamse regering wil dat vanaf volgend jaar in principe overal toelaten, behalve waar er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar Krombé vreest dat de hulpdiensten zo nog zwaarder belast worden. Hij wil meteen een duidelijk zwemverbod invoeren voor de plassen in Oostende. Voor zwemmen in de zee blijft hoe dan ook de bestaande regeling behouden. En daar moet het bij blijven, zegt Krombé.
2: De regels voor de zee zijn zeer duidelijk, maar dan nog zien wij dat mensen één weinig gewenning hebben met zwemmen, weinig getraind zijn, weinig kennis hebben van het feit dat binnen de boeien is, weinig gevolg geven, te weinig aan wat de redders ook zeggen. En dat is alleen nog maar de zee. Hè. We hebben het dan nog niet over de rest als men zegt dat het overal in open water zal mogen.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna komt de zon tevoorschijn en we halen 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel blijft de brandweer voorlopig staken voor onder meer meer personeel. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Dilies samen. Die stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar die belofte van de minister-president is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Dat zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond. En die garandeert ook dat dringende interventies uiteraard uitgevoerd worden.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
2: Op Brussels Airport in Zaventem zijn dan weer 4 nieuwe gespecialiseerde brandweervoertuigen voorgesteld. De brandweerwagens op de luchthaven zijn anders dan die in gewone kazernes. Er zit meer water, blusschuim en poeder in het voertuig, waardoor het groter is dan een gewone bluswagen. Al zijn de nieuwe

0: toestellen toch wat compacter geworden. Dat vertelt Wouter Vliegen van de brandweer op de luchthaven.
1: De vorige voertuigen hadden minder bluscapaciteit. De motor was een heel stuk groter. Omdat we daar nu met nieuwere technieken zitten en nieuwere blusmogelijkheden, zijn deze iets kleiner dan de vorige lichting. Verder, we hebben ook een grotere pomp. Ze kunnen iets sneller rijden. Ze voldoen aan de laatste Europese regelgeving qua milieu. Plus alle nieuwe ontwikkelingen naar blusmogelijkheden, stabiliteit van het voertuig en dergelijke zitten mee in dit nieuwe voertuigtype.
0: De Duitse autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen, bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media vanavond. Eerder was met de vakbond al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nu nog zeker 5.000 bij komen. Porsche zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg elektrische wagens worden verkocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren zeker 50.000 banen in totaal wil schrappen. En nog een bijzonder luchtvaartverhaal, want voor de kust van Puerto Rico in de Caraïbe hebben onderzoekers het wrak teruggevonden van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, dat in 1952 is neergestort in zee. Bij die crash kwamen 52 van de 69 inzittenden om het leven. Het wrak ligt 600 meter diep in zee, maar met moderne sonartechnologie werd het nu dus teruggevonden. Lucas Lecluze, het vliegtuigongeluk heeft destijds een grote impact gehad op de commerciële luchtvaart.
2: Ja, klopt. Het heeft de sector voorgoed veranderd. Vooral omdat de slachtoffers niet zijn omgekomen bij de crash zelf, maar wel omdat ze niet goed op de hoogte waren van de veiligheidsregels. Zo vonden ze hun reddingsvesten niet en was het ook niet duidelijk waar de nooduitgangen waren, waardoor ze dus uiteindelijk zijn verdronken. Nu, na de crash zijn veiligheidsvoorschriften aan boord van een vliegtuig overal ter wereld een stuk strenger geworden en toont de bemanning ook altijd hoe je een zwemvest moet opblazen. Nu, onderzoekers erin geslaagd zijn dit vliegtuig terug te vinden, hopen ze binnenkort ook een doorbraak te kunnen forceren bij andere verdwenen toestellen.
0: Dankjewel, Lucas. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we zon en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde voor in een eerste fase versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden voorlopig te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nog zeker 5.000 bij komen. De Duitse autobouwer zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en ook grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg van die elektrische wagens worden gekocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren in totaal zeker 50.000 banen wil schrappen. In India zijn zeker 20 mensen gestorven bij de instorting van een tunnel in aanbouw. 13 lichamen zijn geborgen, de andere nog niet. De hulpdiensten hebben via een kleine opening de vermiste bouwvakkers wel al gezien en ze lijken niet meer in leven. Maar het is nog niet gelukt tot bij hen te geraken om de lichamen te bergen. De tunnel werd aangelegd op een werf van een nieuwe waterkrachtcentrale in het noorden van India. De tunnel stortte in na een explosie, mogelijk hoopte methaangas uit de rotsen zich op en kwam het dus tot een ontploffing. En in het Koning Boudewijn Stadion is het optreden van Bad Bunny zo net afgelopen. De Puerto Ricaanse wereldster beëindigde er zijn wereldtournee, hier bij ons dus in Brussel. Voor velen nog een onbekende naam, voor anderen nu al een fenomeen, die ook bijzonder belangrijk blijkt voor zijn thuisland Puerto Rico.

0: Caraïbe is dat. Collega Eva van Langendonk was erbij.
1: Dat is echt een van de grootste wereldtournees ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. 57 optredens in meer dan 20 landen. Daarvoor heeft hij er ook nog eens 31 gedaan in Puerto Rico zelf. Hij is van Puerto Rico. Hij is een trotse Puerto Ricaan ook. En hij wilde dat iedereen daar ook de kans had om hem bezig te zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse toeristen op afgekomen om hem zelf daar bezig te kunnen zien. Dat heeft 250 miljoen euro opgehaald voor de lokale economie. Het zijn waanzinnige bedragen. Hij is ook al 4 jaar op rij de meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Ik wil maar zeggen, dit is echt wel een wereldster. Ook al heb je misschien nog nooit van hem gehoord.
0: 56.000 mensen waren er vanavond bij hier in Brussel. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we de zon te zien. En dan tot 24 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Plus 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saudi-Arabië. Het akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saudi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben aangevallen. De schepen zouden de zeeblokkade van de door Iran gesteunde groepering hebben geschonden. Het Britse maritieme agentschap maakte ook al melding van de aanval en liet weten dat er brand was uitgebroken op een van de twee tankers. De Houthi-rebellen kondigden begin deze week een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië af. Die heeft een impact op het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de export van olie. Minstens 9 commerciële vrachtschepen maakten daar al rechtsomkeer. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele kleine dorpjes hebben hun woningen gisteravond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman omgekomen tijdens een interventie. Niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven. Zo'n 150 woningen zijn door natuurbranden in de as gelegd daar. In de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. Het weer nog, vannacht wat wolken, met hier en daar ook wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In de Ardennen kan het nog een stukje frisser zijn vannacht. Minima daar rond 7 graden. De dag begint grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.